0: de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
9: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
10: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon kunnen inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
11: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
13: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
13: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
14: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
13: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
14: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, Als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
13: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
14: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
13: En het hotel?
14: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
13: Hoe lang zullen die werken duren?
14: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
1: En info aan de kust.
12: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
17: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
13: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
17: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
13: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
17: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
13: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
17: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
13: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid.
6: De oppositie onthield zich.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
9: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
15: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
18: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
1: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
25: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
24: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
25: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
24: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
25: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
24: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
25: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
24: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
5: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
24: Waar vindt dat coverfestival plaats?
5: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
24: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
5: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
24: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
5: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
14: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenaal bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
24: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
27: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
24: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
27: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
24: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
27: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
24: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
27: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
20: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
20: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
8: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
9: Waarbij heel leuke locaties zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
13: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
15: Dus het buurtgenoot de Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
24: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
16: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
24: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
16: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
24: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
16: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
12: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
17: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
12: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
17: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
12: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
17: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
12: En het hotel?
17: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
12: Hoe lang zullen die werken duren?
17: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
3: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
4: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
5: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
7: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
8: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja,
7: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
8: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
7: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
8: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
7: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collijn. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn, u past de subsidies van KVDO aan.
14: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
4: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
4: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
8: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al hele grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners

0: plezier een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
10: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
11: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
3: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
13: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn.

0: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
1: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
0: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
1: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
0: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
1: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxim Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versluis.
8: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
10: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
1: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
0: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
1: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
0: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
1: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
0: En het hotel?
1: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
0: Hoe lang zullen die werken duren?
1: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
9: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
9: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
9: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
9: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
4: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
10: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
4: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
11: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
12: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
13: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
13: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
13: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
13: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
19: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
20: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus dat artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
21: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
22: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Dat zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 hebben we de Foute Band. En om 23.30, en die spelen maximum tot 1.15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
22: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
22: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11.30 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
22: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
24: Ik ben Haris Bratanus.
25: Ik ben Christopher Meijer.
26: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
7: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
7: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
7: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
7: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
5: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
12: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
25: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
26: Dus er zit toch een geen tussen
4: Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
14: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
14: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
14: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
15: Nieuws en info aan de kust.
26: Thuis aan de kust.
15: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
11: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
28: Ik ben Kirby Hallemees.
29: Ik ben Gaël Bouzin.
30: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
1: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
1: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
1: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
1: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
1: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
3: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De Gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
3: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
3: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
3: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
6: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
7: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
8: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
16: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
8: In de koningin
11: kleine vijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
12: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
17: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
17: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk

0: Ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Hey, het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die vier teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Oren.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
10: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
11: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
11: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
11: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nachtenal, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Kanoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
11: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink de ferme pint of drink

bij ons, het kan ook eten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
3: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
4: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
5: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleedje waar mijn chance gaat met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging, maar dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
3: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
3: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
7: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
3: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HIGH4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
13: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
13: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termee Palace Hotel?
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
3: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
7: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
3: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
7: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
3: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
7: En het hotel?
3: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
7: Hoe lang zullen die werken duren?
3: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
11: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
14: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
15: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
16: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
16: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
16: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we daar te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
16: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvoqueerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HIGH4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
13: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
11: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
18: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
22: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
7: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
5: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel en dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
7: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
5: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
3: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
4: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
5: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
8: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
7: Waar vindt dat coverfestival plaats?
8: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
7: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
8: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene dag, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
7: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
8: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.

0: RC Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
11: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
12: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee garnaaltjes, meer dan 30% Noordzee garnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
3: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen. Waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
13: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
13: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
4: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
13: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
4: En het hotel?
13: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
4: Hoe lang zullen die werken duren?
13: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
16: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
3: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
17: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
18: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
18: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
18: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
18: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
23: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw

0: Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
3: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
4: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
5: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond.

0: Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt en we gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
11: Dan starten we op vrijdag 3 juli, onze 5e open darts toernooi, met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
11: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben door verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
11: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
11: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voldoende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Krombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Krombee, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
7: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
8: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in de kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
9: Ja, we hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
16: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
17: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
18: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
19: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
18: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
19: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
18: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
19: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
18: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
19: En het hotel?
18: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
19: Hoe lang zullen die werken duren?
18: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
24: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
19: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
24: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
19: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
24: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we daar te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
19: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
24: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
4: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
5: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
7: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
14: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
7: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
14: Ja, dus de 2027-2028 is het moment waarop dat Innerzit Masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad, echt. Waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
11: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. Er zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus, ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is een New 70s Band.
7: Waar vindt dat coverfestival plaats?
11: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
7: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
11: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
7: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
11: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
16: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
17: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
4: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
18: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
18: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
18: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
7: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
18: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
8: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
23: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
24: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
25: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
25: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
25: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Michael van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust alle dagen op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
10: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
7: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
10: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
7: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
10: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
7: En het hotel?
10: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
7: Hoe lang zullen die werken duren?
10: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Je zit in de Nossebelk.
11: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
5: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
11: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
5: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
11: Het Oostends dialect.
5: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
11: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
5: Een breiningsche dunne knijker.
12: Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om

0: zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Thermae Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
0: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
1: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
0: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
0: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermae Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
10: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk te laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 100.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van anderhalf uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
5: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
5: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
7: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
8: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
9: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
10: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
4: Waar vindt dat coverfestival plaats?
10: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
4: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
10: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
4: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
10: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink de ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
6: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
17: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
18: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
18: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
18: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
18: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaree.
22: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
23: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
23: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
23: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
3: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
5: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
7: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
21: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
21: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
21: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, Als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
4: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
21: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
4: En het hotel?
21: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
4: Hoe lang zullen die werken duren?
21: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
24: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
24: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, Wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
24: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
24: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termee Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
9: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
12: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waaruit eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
14: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
16: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
25: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
14: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
14: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
23: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
26: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
27: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
28: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. Er zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Dat zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is de New 70s Band.
4: Waar vindt dat coverfestival plaats?
28: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
4: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
28: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft op, in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
28: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombie, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
7: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVTO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
4: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
9: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
10: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
10: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won.

0: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
2: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
2: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
2: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
2: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
2: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek

0: te horen op de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
1: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
0: De Oostendenaar die zal denken van het Thermé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De Gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
1: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
0: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
1: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
1: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Je zit in de Nossebelk.
3: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
2: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
3: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
2: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
3: Het Oostends dialect.
2: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
3: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
2: Een breiningsge dunne knijker.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
5: U past de subsidies van KVDO aan.
6: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
12: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
13: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
14: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
17: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
5: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
17: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
5: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
17: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel en dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
5: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
17: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
18: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
19: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
18: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
24: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is een New 70s Band.
5: Waar vindt dat coverfestival plaats?
24: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde Zotte Zondag.
5: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
24: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
5: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
24: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee regionieuws.
18: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
2: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
3: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
21: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
5: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
7: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
5: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
7: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
5: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
7: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
5: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
7: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
18: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
15: Dit is Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
18: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
18: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
5: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
27: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
5: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
27: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
5: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
27: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop. En dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11:11:11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
6: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
5: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
6: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
5: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
6: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
5: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
6: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
5: En het hotel?
6: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
5: Hoe lang zullen die werken duren?
6: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
8: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
9: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
10: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
5: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
10: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
5: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
10: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
5: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
10: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
16: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
17: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden. En het is hoogwater deze middag om 4 uur.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
19: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Glendan Groo.
22: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri Dumaré.
24: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
25: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
18: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
25: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
18: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
25: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
18: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
25: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms. Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterren hotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
3: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
4: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
5: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
8: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
7: Waar vindt dat coverfestival plaats?
8: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde Zotte Zondag.
7: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
8: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
7: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
8: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
14: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
14: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er

0: gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
0: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
7: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
8: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
9: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt

0: dankzij een langdurige bruikleen van Musée een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
4: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
4: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
4: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
4: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
4: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaal spektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
11: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
12: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
13: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
15: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
14: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
15: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
15: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
14: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
20: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
11: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
20: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
15: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
15: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
3: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel en dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
15: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
3: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaul hier.
22: Ik ben David Nassus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
25: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
15: Waar vindt dat coverfestival plaats?
25: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
15: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
25: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
15: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
25: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
15: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
7: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
15: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
7: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
15: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
7: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
15: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
7: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
9: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
12: Ik heb nog hartstikke geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
13: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
26: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
11: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
11: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
11: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
10: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
18: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
15: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
7: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
15: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
7: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
15: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
7: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
15: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
7: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
15: En het hotel?
7: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
15: Hoe lang zullen die werken duren?
7: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
22: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
15: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
22: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
15: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
22: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
15: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
22: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met de uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
9: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
12: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
23: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
24: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
24: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
15: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
24: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
15: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
24: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
15: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
24: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
5: Dan starten we op vrijdag 3 juli, onze vijfde open.

0: werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje. We hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
0: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
5: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy-rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan.

0: gedaan en er zijn al 5 plaatsen verboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
0: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
0: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
0: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
9: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
10: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
10: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
10: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
8: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
7: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
8: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
7: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
8: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
7: En het hotel?
8: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
7: Hoe lang zullen die werken duren?
8: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
10: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
11: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
12: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
7: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
12: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, wij hebben daar toch wel wat problemen mee.
7: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
12: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we daar te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
7: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
12: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond de Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
18: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiëring voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
5: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
5: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkbinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
10: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is de New 70s Band.
4: Waar vindt dat coverfestival plaats?
10: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
4: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
10: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. De ene nacht en dan we starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
4: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
10: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voordoen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
16: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
17: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met geen WM en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
18: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
18: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
18: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
18: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
4: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
22: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
22: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
22: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op.
1: De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
2: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
5: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
6: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
18: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
18: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
18: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
4: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
18: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
4: En het hotel?
18: van het hotel. Nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
4: Hoe lang zullen die werken duren?
18: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
25: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
25: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
25: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
25: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
5: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
7: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
8: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op.

0: vinden dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene en uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samen met

0: verbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
1: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
2: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
7: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
6: Waar vindt dat coverfestival plaats?
7: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
6: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
7: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
6: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
7: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor te voldoen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
6: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
6: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
6: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
10: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
1: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
12: paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
13: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
14: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
15: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
16: Ja, we hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
15: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
16: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
15: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
16: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
14: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
17: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
14: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
6: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
8: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
6: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
8: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
6: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
8: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
6: En het hotel?
8: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
6: Hoe lang zullen die werken duren?
8: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
21: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 vanavond. En morgen is het van 10 tot 4. De opbrengst gaat integraal naar 11-11-11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
22: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd eigenlijk, om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
15: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
22: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
15: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
22: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
15: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
22: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
20: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
24: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
25: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
26: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
1: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
17: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
20: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
12: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
27: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden. En het is hoogwater deze middag om 4 uur.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
24: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
15: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
24: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
15: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
24: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
15: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
24: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
20: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
16: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
0: Waar vindt dat coverfestival plaats?
16: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben door verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
0: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
16: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
0: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
16: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
18: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio Noordzee.
18: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
23: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
25: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
15: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
1: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
15: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
1: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
15: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
1: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
15: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
1: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
21: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
9: Ja, we hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombeet, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
4: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
8: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
4: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
8: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
4: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
8: En het hotel?
4: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
8: Hoe lang zullen die werken duren?
4: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
8: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
14: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
8: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal.

0: burgemeester van Middelkerken.
1: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
6: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
7: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
10: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de zeedijk

0: Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
7: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
0: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
7: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterren hotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
4: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
8: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
10: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
9: Waar vindt dat coverfestival plaats?
10: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
9: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
10: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek die komen optreden. We hebben Sammy Moore die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
9: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
10: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
16: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
9: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
16: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
9: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
16: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
9: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
16: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
9: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
9: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
9: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
9: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
9: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
8: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
16: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
17: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
18: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
19: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
20: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
21: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
20: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
21: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
20: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
21: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
20: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
8: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
1: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
3: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
4: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
5: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
8: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
7: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
8: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
7: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e kofferfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 koffergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
8: Waar vindt dat kofferfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook eten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
11: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
12: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
8: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
12: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
8: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
12: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
8: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
12: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
14: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
15: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
16: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
17: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
17: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
17: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
22: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
22: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
8: Er waren ook heel wat vragen over als over een vier, vijftal jaar de boel

0: Die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
0: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
0: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
4: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
6: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
6: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
6: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
6: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
3: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid De oppositie onthield zich.
2: Radio Noordzee. Elk uur.

0: Nationaal Nieuws.
1: We gaan Oostende-Marrakerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrakerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrakerke woont.
2: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
3: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
3: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
11: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze hele hartschool, school voor buitenonderwijs.
12: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
13: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
6: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
14: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
6: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
14: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
20: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
19: Waar vindt dat coverfestival plaats?
20: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
19: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
20: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Kanoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
19: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
20: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van Musée een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
21: In het Co-Center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
22: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
23: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
19: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
24: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
19: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
24: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
19: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
24: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
19: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
24: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
4: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
9: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
19: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
25: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
19: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
25: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
19: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
25: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11-11-11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
19: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
19: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
10: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
19: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
10: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
19: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
10: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
19: En het hotel?
10: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
19: Hoe lang zullen die werken duren?
10: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
12: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
13: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
14: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensor Huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
1: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
19: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
1: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
19: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
1: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
19: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
1: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
4: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
20: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
21: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
22: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
23: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dan mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
7: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
8: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
7: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
8: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
9: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
10: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
11: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
7: Waar vindt dat coverfestival plaats?
11: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zotte zondag.
7: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
11: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11.30 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Kanoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
7: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
11: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voldoen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral de duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
7: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
7: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
7: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
7: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombee, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Radionoodzee 105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
6: Hier in de site bij het AZ Oostende.
7: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
8: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar fragmenten uitbrengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
10: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75%

0: zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
0: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
0: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
0: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
0: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
9: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
10: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collet.
4: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
4: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
1: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
4: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
4: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collet. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
15: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk te laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat veilig een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
17: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
18: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
19: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
20: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
20: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
20: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
20: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
24: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
24: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
24: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
24: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
25: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11:11:11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
26: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
26: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
26: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
26: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van lekker zaal? In 89 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
4: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
5: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
6: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
14: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
15: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
27: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
27: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
27: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
27: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
27: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
27: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
9: Regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
19: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
19: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
19: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
19: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
3: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collijn. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
22: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
24: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
25: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock 'n Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
24: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
24: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en
0: en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
6: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
6: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
9: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regio Nieuws.
3: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Noordzee, dagklapper.
12: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11:11:11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
13: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is een New 70s Band.
6: Waar vindt dat coverfestival plaats?
13: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zotte zondag.
14: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zendag?
15: Zotte Zendag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. Van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
14: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
15: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
16: Je zit in de Nossebelk.
17: Luister naar Radio Noord.

0: naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 105.

0: 50 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
1: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
4: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
5: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
6: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
14: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
8: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
14: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
8: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
14: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
8: En het hotel?
14: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
8: Hoe lang zullen die werken duren?
14: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dan naar de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
15: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
17: Want met Freddy's Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
18: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Gaanderijn volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
8: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
18: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
8: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
18: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
8: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
18: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
1: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral de duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Bratanus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
23: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
24: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
8: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
15: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
8: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
15: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
8: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
4: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
20: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
21: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
6: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur, dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
8: Waar vindt dat coverfestival plaats?
6: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
6: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Kanoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
6: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Minne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
1: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
12: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
14: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
16: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
17: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we er klaar voor zijn, ja.
8: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
17: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
8: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
17: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
8: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
17: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Crombee, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
10: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
11: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
2: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
7: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
2: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
7: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
2: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
7: En het hotel?
2: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
7: Hoe lang zullen die werken duren?
2: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HIGH4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
17: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
7: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
17: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
7: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
17: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
7: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
17: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van anderhalf uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn, u past de subsidies van KVDO aan.
5: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
8: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
9: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan...

0: de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
9: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
10: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
11: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
12: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
10: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
13: Waar vindt dat coverfestival plaats?
10: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zotte zondag.
13: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
10: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11.30 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. De nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden.

0: We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de koninklijke orde van de showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
9: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
9: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
9: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
9: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
4: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk Debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
3: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
4: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
6: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
7: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
6: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
6: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
12: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
6: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
12: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
6: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
12: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
6: En het hotel?
12: van het hotel. Nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
6: Hoe lang zullen die werken duren?
12: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
13: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
6: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
14: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
6: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
6: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
14: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
16: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad site, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
17: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse en de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
18: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk Debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
19: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. het team van de keuken, won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
3: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
4: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
7: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering in de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
6: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
15: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
6: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
15: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
25: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
6: Waar vindt dat coverfestival plaats?
25: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
6: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
25: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
6: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
25: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voldoen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
3: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
4: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
5: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Krombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
7: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we er klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
7: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
7: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
7: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombe, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
13: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
13: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
13: Noordzee, dagklapper.
10: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
11: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
7: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
11: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
7: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
11: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
7: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
11: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
7: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
11: En het hotel?
7: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
11: Hoe lang zullen die werken duren?
7: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
15: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
16: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
5: een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
17: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor Huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
19: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
11: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
19: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
11: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
19: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
11: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
19: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controle

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
3: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
8: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse Bond.

0: Bouwmeester. Die vier teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
3: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
4: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
5: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
6: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
8: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde zotte zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. Van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
15: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
8: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
15: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
8: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
15: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
8: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
15: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
7: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
8: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
9: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
10: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
10: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
4: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
10: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
4: En het hotel?
10: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
4: Hoe lang zullen die werken duren?
10: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
16: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
17: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
18: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
19: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd eigenlijk om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
19: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
19: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
19: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
3: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
4: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier, En het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
6: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
7: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
6: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
7: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
12: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
13: Waar vindt dat coverfestival plaats?
12: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
13: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
12: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nachtenal, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
13: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
12: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredeneduinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
5: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
5: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
5: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
5: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
6: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
8: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
9: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
10: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
10: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
16: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
18: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
19: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
20: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
0: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
0: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
0: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
4: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
0: Wel,

0: Lang zullen die werken duren?
1: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rietje van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
9: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
0: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
9: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
0: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
9: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
9: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
4: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat

0: een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
3: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
4: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
5: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
7: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg
8: organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
8: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
14: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
8: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
14: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
8: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
8: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
11: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Rotterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Rotterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
15: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. Er zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
12: Waar vindt dat coverfestival plaats?
15: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
12: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
15: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
12: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
15: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
17: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
18: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
19: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debrie werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
12: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
20: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
12: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
20: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
12: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
20: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
12: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
20: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
8: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
3: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
4: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
5: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
12: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
12: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
7: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
12: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
8: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
7: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
8: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
7: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
8: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
7: En het hotel?
8: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
7: Hoe lang zullen die werken duren?
8: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van Musée een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
9: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
10: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
11: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
7: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
11: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
7: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
11: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
7: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
11: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met de uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termee Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
16: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
5: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Even zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
5: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
7: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
8: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
9: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
10: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e kofferfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie koffergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur, dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
4: Waar vindt dat kofferfestival plaats?
10: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de overlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
4: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
10: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 uur morgens tot 19:00 uur s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
4: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
10: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
17: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
18: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
19: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
19: Wel, eigenlijk is het de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
19: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
19: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van anderhalf uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
22: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
22: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
22: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het

0: debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
3: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
4: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Speeljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
7: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
6: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
7: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
6: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
7: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die

0: periode, een jaar of vier, zal het misschien gerestaureerd zijn. Vier, vijf jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
0: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
0: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
0: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral de duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
10: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
10: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, wij hebben er toch wel wat problemen mee.
1: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
10: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
10: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
4: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
11: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
12: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
14: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
15: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
16: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
12: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
12: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
12: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
0: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
12: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinderziek ze staan.
22: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
23: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
24: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
26: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 hebben we de Foute Band. En om 23.30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
25: Waar vindt dat coverfestival plaats?
26: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
25: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
26: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
25: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
26: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
25: Burgemeester John Krombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
9: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
25: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
9: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
25: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
9: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
25: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
9: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
4: Burgemeester John Krombee, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
10: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
11: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
13: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
14: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen, dat die vaak hun eerste job doen.
14: Ja. Klopt, wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
12: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
14: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
25: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
20: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
25: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
20: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
25: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
20: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, Als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
20: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
20: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
20: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
21: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
22: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
23: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
23: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
23: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
23: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
21: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
7: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bo-onderwijs zijn enorm.
8: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Simon Buijsen.
26: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
27: Ik ben Jean-Marie Barra.
28: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
12: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
13: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
25: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
25: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
7: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
25: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
2: Ja, dus de 2027-2028 is het moment waarop dat Innerzit Masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
21: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
14: Noordzee Regio Nieuws.
21: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
19: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
25: Waar vindt dat coverfestival plaats?
19: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
25: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
19: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
25: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
19: Ja, nogmaals dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
25: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
5: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle

0: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
1: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
0: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
1: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
0: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
1: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombe, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
5: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
6: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobs.

0: Residence. Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
3: Ik ben Gaël Bouzin.
4: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
8: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
9: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
10: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
11: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
13: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
14: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
13: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
14: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
13: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
14: Wel, de oostelijke handerij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke handerij, waar dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
13: En het hotel?
14: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
13: Hoe lang zullen die werken duren?
14: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
2: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
13: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
2: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
13: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
2: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
13: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
2: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
5: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
3: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
4: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
5: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
7: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
14: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
7: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
14: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
4: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur, dat is de Boya Dance. Om 21.30 hebben we de Foute Band. En om 23.30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
4: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
4: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in het programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
4: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
6: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
7: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
8: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
9: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
9: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
9: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
9: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
12: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
14: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
15: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
15: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
15: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van anderhalf uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
16: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
16: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
16: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
16: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
16: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
18: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
19: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
20: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8:00. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8:00. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
4: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Thermé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
4: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
4: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
4: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
24: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
4: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
4: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
6: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
7: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk Debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
8: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
8: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de overlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
8: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 uur morgens tot 19:00 uur s'avonds. De ene

0: Wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
9: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
10: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
0: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
12: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
13: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
12: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
13: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
12: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
13: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.

0: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
1: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
7: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
8: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
9: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termee Palace Hotel?
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
1: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
0: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
1: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
0: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
1: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
0: En het hotel?
1: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
0: Hoe lang zullen die werken duren?
1: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
13: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
0: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
13: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
0: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
13: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
13: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
14: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
16: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
17: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
18: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
19: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
19: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel en dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
0: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
19: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt en ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad, echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Hina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
6: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
7: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
21: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
22: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
0: Waar vindt dat coverfestival plaats?
22: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
0: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
22: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
0: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
22: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
25: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
0: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
25: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
0: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
25: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
0: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
25: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombe, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musee een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
11: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
12: Ja, we hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
12: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
12: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
17: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
0: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
17: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
0: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
17: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
0: En het hotel?
17: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
0: Hoe lang zullen die werken duren?
17: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
5: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
0: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
5: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
0: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
5: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we daar te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
5: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
18: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
19: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
20: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
25: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft en de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
26: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
27: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
27: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
27: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Hey, we zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
0: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
27: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende.

0: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
0: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben door verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
0: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
6: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
7: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in

0: Briarenplom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Krombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
5: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we er klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
5: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
5: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
5: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Krombee, bedankt voor het gesprek.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg
0: organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
10: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
11: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
11: Ja. Klopt, wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
11: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer, alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
5: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
5: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, Als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
0: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
5: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
0: En het hotel?
5: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
0: Hoe lang zullen die werken duren?
5: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
5: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
12: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
13: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaar weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van Musée een unieke plek in het Ensor-huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
0: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
14: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
0: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn ervoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
14: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
20: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
21: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
22: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
23: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
12: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
12: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
12: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
12: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Regionieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
7: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
16: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
17: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
25: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde Open Darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Dat zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
24: Waar vindt dat coverfestival plaats?
25: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
24: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
25: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
24: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
25: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
24: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
11: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
24: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
11: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
24: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
11: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
24: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
11: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
24: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
24: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
6: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
24: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
6: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
24: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
6: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
14: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
15: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
18: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
19: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
19: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
4: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
19: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
4: En het hotel?
19: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
4: Hoe lang zullen die werken duren?
19: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
22: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
23: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
15: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
26: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
24: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
26: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
24: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
26: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
24: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
26: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van anderhalf uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
7: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
9: In het Co-Center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
10: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
11: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag

0: Belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dan mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten? Dat starten we op vrijdag.

0: 3 juli, onze vijfde Open Darts toernooi, met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde inlaan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
0: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
0: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Krombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we er klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Krombee, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
6: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
7: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
8: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterren hotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
16: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
17: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
18: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
19: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
19: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
19: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
19: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
19: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
20: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
20: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
20: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
20: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collijn. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
21: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
22: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
23: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
5: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
25: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
25: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
25: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
25: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is een New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zotte zondag.
10: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. Van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
10: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
11: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
12: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
11: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
13: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
10: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
13: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
13: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
13: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
20: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
16: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
16: Ja, klopt. klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
16: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
5: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
10: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
5: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
10: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
5: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
10: En het hotel?
5: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
10: Hoe lang zullen die werken duren?
5: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensor Huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
7: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
8: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
21: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
10: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
21: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
10: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
21: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
10: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
21: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Hallemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
25: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere

0: De geblokkeerde rekening van een bedrag van 100 aan 8000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo Band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo Band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
5: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
5: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
8: paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
9: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat

0: we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
5: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 hebben we de Foute Band. En om 23.30, en die spelen maximum tot 1.15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
4: Waar vindt dat coverfestival plaats?
5: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
4: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
5: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11.30 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. De nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Kanoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
4: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
5: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
10: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
11: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
12: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
12: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
12: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
12: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de nieuwe gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
13: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
13: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
15: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
16: We zitten in Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalas. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
17: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Elleboot en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Deze deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
12: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
4: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
12: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
4: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
12: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
4: En het hotel?
12: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
4: Hoe lang zullen die werken duren?
12: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaal spektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
20: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
20: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
20: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
20: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
21: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
23: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
24: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
25: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor €125.000 en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
15: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
15: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Hina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
26: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
9: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
12: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
4: Waar vindt dat coverfestival plaats?
12: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
4: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
12: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
4: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
12: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
8: Noordzee Regio Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
13: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
13: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
13: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
13: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombe, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
14: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
16: Kijk, ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerende directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
14: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurgslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
17: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
22: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
17: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
14: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerke viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wel in Eskunnen op en rijdt er een retrotreintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
23: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
23: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
23: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
28: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
29: Paars Groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
30: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
13: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
13: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
13: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
13: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
14: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
14: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
16: Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerende directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
14: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurgslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Als de Polisfeest een groepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
2: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
7: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
8: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In

0: ongeveer 600 bij 100 meter. En in een bestaande hoeve werd de verkeerstoren ondergebracht. Na de Tweede Wereldoorlog werd alles weer opgebouwd en hersteld en zelfs verbeterd. De start- en landingsbaan werd zelfs verlengd. Vanaf toen begon de bloeiende geschiedenis van de nieuwe luchthaven Ravenseyde. De luchthaven in Ravenseyde werd door de inmiddels opgerichte Regie der Luchtwegen uitgerust tot een internationale luchthaven. In 1947 werd er door Sabena een geregelde luchtlijn voor de zomer geopend, namelijk de lijn het Zoete Oostende-Limf. Het toerisme begon stilletjes aan op gang te komen. De Britten namen het vliegtuig om over het kanaal te komen en stapten in Ravenseyde op autobussen om zich doorheen Europa te laten brengen. Ravenseyde luchthaven was een succesverhaal. Ondertussen had Sabena en de maatschappij Air Charter vanaf 1957 een nieuwe lijn ingevoerd tussen Southend en Oostende voor het vervoer van voertuigen en passagiers. Die verbinding gebeurde met de heel beruchte Bristol 170 toestellen. Er werd 6 maal per dag gevlogen en in de zomer zelfs 12 keer per dag. Deze succeslijn bestond tot 1966. In 1964 vlogen niet minder dan 468.000 passagiers vanuit Ravenseyde. Ondertussen werd het vrachtvervoer per vliegtuig steeds belangrijker. En sedert 1960 had de exploitant van de luchthaven echter begrepen dat het hoog tijd was om een nieuw complex te ontwerpen, wilde men de evolutie van de luchttrafiek kunnen volgen. En nog tot in 1968 deed die omgebouwde hoeve met enkel aangeboden barakken verder dienst als luchthavengebouw.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
4: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
4: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
4: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswalu en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
4: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
4: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de

0: Ja. Radio
1: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerke viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wellenes Kunnen op en rijdt er een retrotreintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
9: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
8: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
9: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
8: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
9: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
8: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
9: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
8: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze middag openen Brassie in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als de Polisfeest een roepfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
3: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
4: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
5: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
9: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
8: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
9: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
8: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
9: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
8: En het hotel?
9: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
8: Hoe lang zullen die werken duren?
9: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
10: Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: SOS Reptiluit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurgslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christophe Vermeijden.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
12: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
15: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
12: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
15: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
13: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerke viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wellenes kunnen op en rijdt er een retrotreintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
16: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
12: Waar vindt dat coverfestival plaats?
16: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
12: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
16: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nachtenand, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
12: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
16: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
18: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
21: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
12: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
21: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
12: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
21: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
12: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
21: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
20: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee
24: Regionieuws. In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint-Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
10: Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
24: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurgslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
26: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
27: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
28: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Beste Noordzeemensen, de goeie dag. Er waren vroeger vele mensen die erg beschaamd waren om eens in hun blootje te staan. Vandaag is dat veel minder het geval, hè? Velen durven om zo te zeggen alles. Als we weleer iemand in zijn volle naaktheid zagen op het strand bijvoorbeeld, dat kon dan niemand zijn die daar zich moest verkleden, zomaar omdat hij geen strandcabine had, wel, dan zegden de mensen, nee, het is door cinema vernietend. Maar er is ook een kostelijke uitdrukking die kon gezegd worden door degene die zich in zijn blootje betrapt voelde. Och, heren, me had en me kaken zien al van zesde laken. Dat doet lachen en is zeker ontwapenend. Me had en me kaken zien al van zesde laken.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
12: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
30: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we er klaar voor zijn, ja.
12: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
30: Wel, eigenlijk is het de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
12: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
30: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
12: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
30: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
20: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerken viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wellenes Kunnen op en rijdt er een retrotreintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
12: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
30: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
12: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
30: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
12: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
30: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
12: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
30: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, waar dat Zottekot of het
0: biljarthuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
12: En het hotel?
0: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
12: Hoe lang zullen die werken duren?
0: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
11: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog wegwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
13: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
14: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
21: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
12: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja,
21: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
12: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
21: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
12: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
21: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
20: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
3: Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
24: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurgslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
14: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat
4: expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerke viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wel en Is Kunnen op en rijdt er een retrotreintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
4: Ja, we hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
6: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
7: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
8: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
9: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
9: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
9: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
9: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
9: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
14: Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om het collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurfslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
16: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
10: Dus wij weten met KVO Stand dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Gemdalens, in het Leopoldpark staat een kunstwerk van Emiel Bulke.
17: Ja, niet zo ver van de IJzerstraat. En om preciezer te zijn, niet zo ver eigenlijk van het Beaufortwerk met de hondjes. Het is een rond prieel, in het voorjaar omgeven door narcissen. En daar staat een heerlijk sierlijk beeld, De Wind, gemaakt door Emiel Bulke. Hij was een Oostendenaar en hij woonde hier aan het park. Een ongeval op 15-jarige leeftijd maakte hem gedeeltelijk verlamd en dreef hem naar de kunstopleiding. Hij was een gevarieerd kunstenaar, maar vooral gekend als portretschilder. Zijn werk toont een gedegen technisch meesterschap, maar tevens een verstarring in de 19e eeuws realisme. Hij was bevriend met James Ensor en was medestichter van de bekende Oostendse filantropische instelling Compagnie du Ramor. Toen het Oostendse stadhuis tijdens de oorlog door brandbommen vernietigd werd, gingen ook archiefdelen, foto's en schilderijen verloren. Men vroeg hem om portretten ten voeten uit te maken van 18 Oostendse burgemeesters. Die portretten hangen nu nog in de gemeenteraadzaal van het stadhuis. Emiel Bulke had een dochter, Dina, die hij koesterde als een wonderkind. In 1918... op 13-jarige leeftijd overlijdt ze aan de Spaanse griep. In 1933 maakt hij dit beeld waarbij hij haar voorstelt als jonge vrouw. 20 jaar later schenkt hij het beeld aan de stad. Je ziet hoe het meisje, zelfs als jonge vrouw, geniet van het spel van de wind

0: hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
0: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
0: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
0: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
0: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
0: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerke viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wellenis kunnen op en rijdt er een retro-treintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje.

0: Een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11.30 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
8: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
3: Dichtbij bij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
10: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
10: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
10: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
10: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
3: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
11: Kijk, ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om het collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurgslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd eigenlijk om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Thermae Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
14: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
14: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
16: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collijn. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermae Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerken viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wellenes Kunnen op en rijdt er een retrotreintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd eigenlijk om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Thermae Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
14: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
14: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen. Ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
16: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termee Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
18: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
19: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
20: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termee Palace Hotel?
21: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
21: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
21: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
21: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap Kaapstad zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
21: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
21: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
11: Kijk, ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurgslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
25: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
26: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei, want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
27: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gem Daanens, we hebben het vandaag over de koninklijke stallingen.
28: Ja. Dat de koninklijke stallingen in opdracht van Leopold II in 1904 werden gebouwd, dat weet zowat iedereen. Dat de architect De Noor Knutsen het gebouw in Noorse stijl ontwierp, dat is ook bekend. Maar waarvoor het al die jaren gediend heeft, is misschien minder geweten. Er werden nooit paarden van de koninklijke familie ingesteld. Wel waren ze de garage van de verschillende auto's die Leopold II bezat. Ook de chauffeurs, 1 per wagen, vonden daar hun onderkomen. Tussen de 2 wereldoorlogen werden de gebouwen gebruikt als school. Er was een tuinbouwafdeling, beeldende kunsten, hotel- en kokschool en ook een technische afdeling vond daar lokalen. Bij het begin van Wereldoorlog 2 werden de boerenpaarden uit de streek opgeëist door het Belgische leger. Dus ja, er hebben ooit paarden in de paardenstallen gestaan, zei het kort. Tijdens Wereldoorlog 2 was er een regiment Duitsers dat vooral instond voor het versterken van de Atlantic Wall en het plaatsen van mijnen in de duinen. En na de oorlog vonden de Britten er hun stek. Het waren de koninklijke ingenieurs die gretig gebruik maakten van de technische installaties. Na de oorlog in 1956 kwamen de sportgroepen hier hun activiteiten doen. De Flandria Boxing Club als eerste, maar andere sportgroepen volgden en bleven. In 1981 werd het complex beschermd. In 2007 deden we mee met de monumentwedstrijd op canvas, maar we wonnen net niet. Ondertussen is de renovatieaanvraag goedgekeurd. Nu wachten we nog op de centen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
21: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
21: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
21: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
21: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
21: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
21: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
2: Regionieuws.
4: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerke viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wellenes Kunnen op en rijdt er een retrotreintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerke heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeilessen zullen krijgen van een professionele trainer.
12: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
13: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
14: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend
27: En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
4: In AZ Oostende loopt een proefproject waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om consultatiegesprekken automatisch om te zetten naar een medisch verslag. Op die manier hoopt men de administratieve last voor de artsen te verminderen en zo meer aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Begin deze week nam het Sint-Andreas Instituut in Oostende afscheid van Stefan Koedenis als directeur. Hij stond 19 jaar aan het hoofd van de school en wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap Ichtus met 6 middelbare scholen.
11: Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: SOS Reptiel uit Echtegem vangt sinds donderdag een trapslang op. De wurfslang van 70 centimeter werd gevonden in een school in het Antwerpse. Pleegzorg Vlaanderen hield een opvallende actie in Nieuwpoort. Er werden minstens 1500 strandbloemen van krippenpapier op het strand geplaatst. Iedere bloem stond symbool voor een kind dat wacht op een pleegouder. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
27: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: De federale overheid neemt een participatie in het offshore park Noordwind. Het neemt via de federale participatie- en investeringsmaatschappij de aandelen over van een Japanse aandeelhouder. Het is de eerste keer dat de federale overheid investeert in een windmolenpark op de Noordzee. Middelkerke viert dit weekend zijn 150ste verjaardag. Vandaag is er een fortenbouw en vanavond wordt een groot vuurwerk afgestoken ter hoogte van het Silt. Morgen treedt showband Wellenis Kunnen op en rijdt er een retro-treintje door de gemeente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
21: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
21: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
21: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
21: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
21: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
21: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
27: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
28: Theo is gehuisvest in Kuistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
15: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze middag openen Brassi in samenwerking met Glacier de la Poste een pop-up op de Westhelling naast het casino van Oostende. Glacier de la Poste is een gerenommeerd ijssalon uit Knokke, waarvan ondernemer Mark Koeken recent mede-aandeelhouder werd. In de nieuwe pop-up kunnen bezoekers genieten van artisanaal ijs, verse Luikse wafels en milkshakes. De pop-up blijft open tot eind september. Vanaf 14 juli tot en met 29 augustus zal Dokter aan Zee opnieuw actief zijn in Nieuwpoort. Een extra dokter versterkt dan het team van lokale huisartsen om de extra drukte op te vangen. Een nieuwe huisartsenzoeker moet het ook makkelijker maken om een huisarts te vinden. Er komt een nieuw kunstgrasveld in Snaaskerke. De aanleg zal gebeuren door Faris. Doel is dat het veld klaar is voor het seizoen 2027-2028. De stedelijke basisschool De Zandloper in Middelkerken heeft het Europees Blue School Label ontvangen. De school kreeg het label omdat het leerlingen actief laat kennismaken met de zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
17: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
17: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand,